Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. Eén doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Er komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft. Het is wel iets zachter.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
2: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
1: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record, het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft, het is wel een stukje zachter.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Eigenlijk moet dat toch een beetje kunnen, hè? Olivia Newton-John, Let's Get Physical. And let me hear your body talk op deze woensdag. Een hele goede morgen. 10 juni vandaag doet me eraan denken dat ik zometeen een telefoontje moet doen naar mijn broer, want die verjaart vandaag. Als hij aan het luisteren is, een dikke proficiat. Dit is de start van je woensdag met M People.

Style Council, My Ever-Changing Mood. We keren zometeen terug naar 1996. Want toen hadden een van de grootste Nederlandse artiesten een hit te pakken. Banger Hart van Rob de Nijs. Maar eerst blijven we nog even hangen in ons eigen land. Van een jaar of 5 geleden, Bazaar had toen een hit. En dat klonk een beetje anders.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

hadden ze het ook al door in 1988. Baby, baby, it's a wild world. Dat was Maxi Priest. En dan nu, dames en heren, Justy, Jack Styles en John, turn the lights off.

Blauwe dag van Suzanne en Freek. En moest het een maandag zijn geweest, dan was het een blauwe maandag. Vandaag onstabiel en wisselvallig, met in de loop van de dag buien, maar ook opklaringen. Temperaturen 17 graden morgen donderdag, wisselvallig met lokale bui. En een graad of 17 ook vrijdag valt de regen. En wordt het een graad of 20.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

de hitlijsten van dit moment. Bebe Rexha en Faithless. New Religion, mag ik een beetje reclame maken voor onze eigen winkel. Volgende week maandag beginnen we eraan de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang en 24 uur of 24. Alleen maar platen uit de 80s en de 90s. Zoals deze van Rick James. She's a

En zo kan je weer goedgezind aan je woensdag beginnen. Boy Crazy, That's What Love Can Do. En daarvoor Travis meezingen was de boodschap toen in 2001. En sing, sing, sing.

Van een jaar of 10 geleden Delvis en Come My Way. En 10 jaar later, in 2026, maakte Olivia Rodrigo een hit met een toch wel merkwaardige titel. Drop Dead, iets wat ik je niet wil wensen vandaag. Zometeen het nieuws om 8 uur op deze woensdag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
2: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
1: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Bujas de Amor van Juan Luis Guerra. Uit het begin van de jaren 90 op deze woensdag. Goedemorgen allemaal, 10 juni vandaag, volgende week maandag. Beginnen we eraan aan de week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang alleen maar 80s en 90s jeugdherinneringen ophalen, noemen ze dat. En dat doen we met heel veel plezier. En een madame die er ook wel regelmatig bij zal zijn is Madonna. We draaien deze hier uit 85, Dress You Up. You got-

Michael Jackson, Working Day and Night. En daarvoor Shakira en Burna Boy, Die Die, is meteen ook de titel van het WK-lied 2026. Het WK-voetbal dat binnenkort begint in de Verenigde Staten. Gypsies, Tramps and Thieves.

toch wel zeer speciale stem. Van een jaar of twee geleden, Break 'em All van Berre. Ook nieuwe platen krijg je hier vanochtend. Zometeen Lenny Lenny en Tambourine. Maar eerst, dames en heren, plaats maken voor deze dames hier. The Spice Girls. Spice up your life.

recept krijgen ze ook mee naar huis, zodat de saus later opnieuw gemaakt kan worden. Temse heeft zijn toekomstplan tot 2050 voorgesteld. De gemeente wil nieuwe woningen vooral concentreren in het centrum en rond het station. Tegelijk moet de open ruimte beter beschermd worden. Extra bebouwing aan de rand van de dorpen wordt afgeremd, terwijl meer plaats komt voor groen, natuur en ontmoetingsplekken. Ook duurzame oplossingen zoals deelmobiliteit en warmtenetten krijgen een belangrijke rol. Volgens het gemeentebestuur moet Temse kunnen groeien zonder zijn eigen karakter te verliezen. SK Bever moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Marink Redijk verlaat de club ondanks een bijzonder succesvol seizoen. Onder zijn leiding werd Bever kampioen met maar liefst 21 punten voorsprong en bleef de ploeg ongeslagen in de competitie. Toch komt er geen vervolg aan de samenwerking. Redijk zegt niet overtuigd te zijn van de plannen die momenteel op tafel liggen. Daardoor moet SK Bever amper een maand voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zoek naar een opvolger. De zesde editie van Great Gigs in the Park in Sint-Niklaas wordt de grootste ooit. Concertzaal De Casino verwacht meer dan 10.000 bezoekers verspreid over 16 avonden. De capaciteit stijgt naar 950 bezoekers per concert. Op het programma staan 31 artiesten, onder wie Mike D van de Beastie Boys, Raymond van 't Groenewoud en Turbo Negro. Het optreden van Mike D was al na anderhalf uur uitverkocht. Het festival loopt van 11 juni tot en met 5 juli en dat in het Casinopark.

De week van de jaren 80 en 90. Komende maandag beginnen we eraan. En Deacon Blue was zo'n hit uit 88 in The Real Gun Kid. En dan nu een speciaalje op de radio, helemaal akoestisch. En de Simple Minds. Met dit fantastische liedje. Dit is Glittering Prize op Land van Maas.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Hij heeft ondertussen al een nieuwe plaat uit. Maar ook dit is er eentje van dit jaar. Bruno Mars en I Just Might. Dames, ik heb goed nieuws. Eros Ramazzotti komt zo meteen je richting uit. Maar eerst Boy George van de Culture Club. We zitten in 84. It's a miracle.

0: Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink. Droomdromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdag aan.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: De leerlingen van basisschool De Fontein in Sint-Niklaas verrassen hun papa's deze vaderdag met een toch wel zeer bijzonder cadeau. Samen met chef-kok Guy de Jonge van restaurant Nova uit Sint-Niklaas maakten ze hun eigen barbecue-saus. De chef, zelf oud-leerling van de school, keerde na meer dan 35 jaar terug om het recept te delen. Met eenvoudige ingrediënten zoals tomatenpuree, mosterdhoning en luikse stroop gingen de leerlingen aan de slag. Het recept krijgen ze ook mee naar huis, zodat de saus later opnieuw gemaakt kan worden. Temse heeft zijn toekomstplan tot 2050 voorgesteld. De gemeente wil nieuwe woningen vooral concentreren in het centrum en rond het station. Tegelijk moet de open ruimte beter beschermd worden. Extra bebouwing aan de rand van de dorpen wordt afgeremd, terwijl meer plaats komt voor groen, natuur en ontmoetingsplekken. Ook duurzame oplossingen zoals deelmobiliteit en warmtenetten krijgen een belangrijke rol. Volgens het gemeentebestuur moet Temse kunnen groeien zonder zijn eigen karakter te verliezen. SK Bever moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Marink Redijk verlaat de club ondanks een bijzonder succesvol seizoen. Onder zijn leiding werd Bever kampioen met maar liefst 21 punten voorsprong en bleef de ploeg ongeslagen in de competitie. Toch komt er geen vervolg aan de samenwerking. Redijk zegt niet overtuigd te zijn van de plannen die momenteel op tafel liggen. Daardoor moet SK Bever amper een maand voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zoek naar een opvolger. De zesde editie van Great Gigs in the Park in Sint-Niklaas wordt de grootste ooit. Concertzaal De Casino verwacht meer dan 10.000 bezoekers verspreid over 16 avonden. De capaciteit stijgt naar 950 bezoekers per concert. Op het programma staan 31 artiesten, onder wie Mike D van de Beastie Boys, Raymond van het Gunewoud en Turbo Negro. Het optreden van Mike D was al na anderhalf uur uitverkocht. Het festival loopt van 11 juni tot en met 5 juli en dat in het Casinopark.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Radio Land van Waas.
3: Hits en classics.
2: Dit

0: zaterdag 13 juni is er de gezamenlijke start van de ticketverkoop van de Waase cultuurhuizen Bever en Zwijndrecht, Lokeren, Sint-Gilles Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster voor het podiumseizoen 2026-2027. En ze nodigen met de Waase burenbonus ook nog uit om over het muurtje te kijken naar het programma van de andere Waase cultuurcentra. Alle info is te vinden op de webpagina's van al deze Waase cultuurhuizen. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-3105. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet fret worden.
5: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
6: Denk ramen en deuren.
5: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
6: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

have we got news.

0: 'Sochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waas.
5: Waasland, beste muziekmix.
4: Dit

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner. Radio Land.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

0: Heel goedemorgen, we zijn er weer. Dat was Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer met Lighter. Op deze woensdag, vandaag is trouwens ook Marktdag in Lokeren. En ik blijf bij jullie tot vanmiddag 12 uur. Zo dadelijk doen we dat met Thomas Gray en Rumors. Maar eerst nog Volumia met Afscheid uit 1998.
1: De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het

Grace Jones in 1980 met Love is the Drug. En volgende week is het hier bij Land van Waas. De week van de jaren 80 en 90 betekent een week vol pure nostalgie. Van Walkmans tot Discmans, van synthpop tot boysbands. We draaien alles wat de jaren 80 en 90 legendarisch maakte. En ook goed nieuws, het wordt volgende week beter weer.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen gewoon niet vragen.

Uit 1985, dat was Fotonovella van de Spaanse zanger Ivan, die in de jaren 80 de wereld veroverde dus met deze Fotonovella. En volgende week, zoals ik al zei, nog meer jaren 80 en 90 in de radio. Onze lokale agenda, die hoor je zo dadelijk, na deze van Kygo, Save My Love.

Woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be.

0: Die betalen tot 12 jaar geen toegang en kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen 12,5 euro.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Dat straks was er ook onze lokale agenda en iets dat er niet in zat, maar waar ik het nu eventjes over heb. Dat is over joggingclub Moerbeke, want nu zondag 14 juni is er al voor de derde keer de Moerhofloop 2.0. Je kan zowel lopen als wandelen. Nu zondag dus.

Ariana Grande met nieuw werk op het einde van dit uurtje met Hate That I Made You Love Me. Morgen is er een nieuwe aflevering tussen 11 uur en 12 uur. Straks is Tozer en dit is nog Club Nouveau met Lean On Me.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs, Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Greedy, Tate McRae. We zijn vertrokken, mensen, voor een nieuwe lunchpauze hier bij Land van Waas, woensdagmiddag. Fijn dat je weer luistert. Hier is Juliane Werding.

nummer waarmee we Belle Perez leerden kennen in de jaren 90, hè? Hello World. Belle Perez heeft een zeer moeilijke periode achter de rug na het plotse overlijden van haar echtgenoot. Maar ze heeft aangekondigd dat ze deze zomer opnieuw toch gaat optreden. En dat is ook in Sint-Niklaas op 5 juli in het overdekt openluchtpodium in Sint-Niklaas. En hier gaan we nog eens de jaren 80 induiken met The Pet Shop Boys.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
6: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

van die fijne artiesten uit de jaren 70. Robert Palmer hier bij Land van Waas. En Johnny and Mary. En van Johnny and Mary gaan we naar Emmy. Dan heb ik het over Emmy Dark. Hier met een live versie uit het programma Ik Vraag Het Aan. Words.

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: De leerlingen van basisschool De Fontein in Sint-Niklaas verrassen hun papa's deze vaderdag met een toch wel zeer bijzonder cadeau. Samen met chef-kok Guy de Jonge van restaurant Nova uit Sint-Niklaas maakten ze hun eigen barbecue-saus. De chef, zelf oud-leerling van de school, keerde na meer dan 35 jaar terug om het recept te delen. Met eenvoudige ingrediënten zoals tomatenpuree, mosterdhoning en luikse stroop gingen de leerlingen aan de slag. Het recept krijgen ze ook mee naar huis, zodat de saus later opnieuw gemaakt kan worden. Temse heeft zijn toekomstplan tot 2050 voorgesteld. De gemeente wil nieuwe woningen vooral concentreren in het centrum en rond het station. Tegelijk moet de open ruimte beter beschermd worden. Extra bebouwing aan de rand van de dorpen wordt afgeremd, terwijl meer plaats komt voor groen, natuur en ontmoetingsplekken. Ook duurzame oplossingen zoals deelmobiliteit en warmtenetten krijgen een belangrijke rol. Volgens het gemeentebestuur moet Temse kunnen groeien zonder zijn eigen karakter te verliezen. SK Bever moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Marink Redijk verlaat de club ondanks een bijzonder succesvol seizoen. Onder zijn leiding werd Bever kampioen met maar liefst 21 punten voorsprong en bleef de ploeg ongeslagen in de competitie. Toch komt er geen vervolg aan de samenwerking. Redijk zegt niet overtuigd te zijn van de plannen die momenteel op tafel liggen. Daardoor moet SK Bever amper een maand voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zoek naar een opvolger. De zesde editie van Great Gigs in the Park in Sint-Niklaas wordt de grootste ooit. Concertzaal De Casino verwacht meer dan 10.000 bezoekers verspreid over 16 avonden. De capaciteit stijgt naar 950 bezoekers per concert. Op het programma staan 31 artiesten, onder wie Mike D van de Beastie Boys, Rimon van het Gunewoud en Turbo Negro. Het optreden van Mike D was al na anderhalf uur uitverkocht. Het festival loopt van 11 juni tot en met 5 juli en dat in het Casino Park.
2: Doos Smet.

0: Ginger Nia en Sunshine. Ja, daar wachten we op, hè. Op veel sunshine. Misschien dit weekend, het zal blijkbaar toch een klein beetje beter worden. Blijven hopen.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag. Van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Dit is Radio Land van Waas.

Maroon 5 bij Lam van Waas op deze woensdagmiddag. En This Love. Mocht je aan tafel gaan, dan wens ik jou smakelijke eten. En als je zin hebt in wat sfeer, dan is morgen, of vanaf morgen moet ik zeggen, het park aan de casino the place to be. Want dan beginnen de Great Gigs in the Park. Tot 5 juli lopen die. Het begint morgen. Hier is Lou Rawls.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs, Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Jacksons en Can You Feel It bij Land van Waas. Maar ik voel het al een tijdje, maar het breekt nu echt door en mag eindelijk beginnen wat mij betreft het WK voetbal.
1: We gaan weer samen aan de slag.
0: Voor eerst Waasland werkt.
1: De tweede

WK voetbal in Canada, Mexico en vooral in de VS. Ik heb straks trouwens een vraag over de VS in de slimste Waaslander. Dat is voor straks 10 voor 2, nog in dit uur. Stel

0: Waasland werkt.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Bette Midler en Beast of Burden. Een kleine vraag voor jou. Wat zou je nu graag willen weten? Wat wil je nu op dit ogenblik zeker weten? Dat is duidelijk, hè? Het weer. Straks waarse weerkaarten voor vandaag, de komende dagen en een stuk.

Fly Too High van Janis Ian. Too High. Eigenlijk net boven de regenwolken dus. Want die zijn er, hè, regenwolken. Vanmiddag een graad of 17 bij regen. Ook morgen 17 graden en regen. En vrijdag is min of meer droog dan bij 19 graden. Maar wel bewolkt. En dan zaterdag wolken, maar ook zon. En een zeer aangename 22 graden. Heerlijk. En ook zondag zou zomers en aangenaam warm zijn op Vaderdag. Het kon niet beter passen. En dit is Summer bij Land van Maas.

0: Radio Land van Baas, regio nieuws.
1: De leerlingen van basisschool De Fontein in Sint-Niklaas verrassen hun papa's deze vaderdag met een toch wel zeer bijzonder cadeau. Samen met chef-kok Guy de Jonge van restaurant Nova uit Sint-Niklaas maakten ze hun eigen barbecue-saus. De chef, zelf oud-leerling van de school, keerde na meer dan 35 jaar terug om het recept te delen. Met eenvoudige ingrediënten zoals tomatenpuree, mosterdhoning en luikse stroop gingen de leerlingen aan de slag. Het recept krijgen ze ook mee naar huis, zodat de saus later opnieuw gemaakt kan worden. Temse heeft zijn toekomstplan tot 2050 voorgesteld. De gemeente wil nieuwe woningen vooral concentreren in het centrum en rond het station. Tegelijk moet de open ruimte beter beschermd worden. Extra bebouwing aan de rand van de dorpen wordt afgeremd, terwijl meer plaats komt voor groen, natuur en ontmoetingsplekken. Ook duurzame oplossingen zoals deelmobiliteit en warmtenetten krijgen een belangrijke rol. Volgens het gemeentebestuur moet Temse kunnen groeien zonder zijn eigen karakter te verliezen. SK Bever moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Marinke Redijk verlaat de club ondanks een bijzonder succesvol seizoen. Onder zijn leiding werd Bever kampioen met maar liefst 21 punten voorsprong en bleef de ploeg ongeslagen in de competitie. Toch komt er geen vervolg aan de samenwerking. Redijk zegt niet overtuigd te zijn van de plannen die momenteel op tafel liggen. Daardoor moet SK Bever amper een maand voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zoek naar een opvolger. De zesde editie van Great Gigs in the Park in Sint-Niklaas wordt de grootste ooit. Concertzaal De Casino verwacht meer dan 10.000 bezoekers verspreid over 16 avonden. De capaciteit stijgt naar 950 bezoekers per concert. Op het programma staan 31 artiesten, onder wie Mike D van de Beastie Boys, Raymond van het Groenewoud en Turbo Negro. Het optreden van Mike D was al na anderhalf uur uitverkocht. Het festival loopt van 11 juni tot en met 5 juli en dat in het Casino Park.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bette McLean bij Land van Waas. En die past perfect bij wat we volgende week gaan uitspoken.
1: Waasland werkt.
0: Dan is er de week van de jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas. Ja, 7 dagen lang, dag en nacht, alleen maar muziek uit de 80s en de 90s. Vanaf nu maandag 6 uur 's ochtends. En we gaan door tot de zondagavond middernacht.

0: nachts, week van de 80s, 90s, hier bij Land van Waas.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet vragen.

0: Toploader en Dancing in the Moonlight. Ja, het begint overmorgen het WK-voetbal. Ik heb daar een vraag over, toch? Over een van de gastlanden.
1: De slimste Waaslanders.
0: Ja, het WK is in Mexico, Canada en vooral in de VS. En nu is de vraag, in welk jaar werd de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring getekend? Dus wanneer is Amerika gesticht? De VS. Welk jaar? Wil je te horen via info@rlvw.be. info@rlvw.be met je antwoord. Wanneer is Amerika opgericht?

0: this anymore.
1: Radio Land van Waas.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs, Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien eventueel met onweer wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Simprivet en Home bij Land van Waas. Ja, de zomer is bijna daar. Het werkjaar is bijna voorbij, dus ik ben met van alles bezig om de zomer te prepareren, zeg maar. We gaan er een fijne zomer van maken met de beste hits en classics hier bij Land van Waas.
1: Waasland werkt.
0: En dus zijn dit de laatste weken Waasland werkt. Met dus ook de laatste weken van de vakbondsactie. Dat is een ogenblik, een kwartier lang, dat jij zelf de hits en classics mag kiezen hier bij Land van Waas. Het zal ook gebeuren in dit uur.

Welke serie bekeek Vlaanderen massaal in de jaren 90? Allee, dan behalve FC De Kampioenen. Friends natuurlijk. Ik moet wel bekennen, ik heb zelf geen enkele aflevering gezien van Friends. Echt waar, geen enkele. Enfin, we gaan wel volgende week terug naar het tijdperk van Friends en van andere series in de week van de jaren 90 en 80. Hier bij Land van Waas, nu maandag om 6 uur, beginnen we eraan. 7 dagen lang, dag en nacht, op deze frequentie in het Waasland.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
3: Hier hoor je altijd hits en classics. Radioland van Maas.
4: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
5: Met Whitney Houston en George Michael. Fijn duet straks. Bruce Springsteen komt eraan. Redders, dat zijn grote namen vandaag. Ook Casey in the Sunshine Band. Parisi Gala met L.A.R. En Came Here for Love in de vakbondsactie. Dit zijn jouw hits.

0: Bad van George Michael met Whitney Houston. Wat een heerlijk duet. Twee iconen die ook in de jaren 90 en zelfs 80 allebei hebben gescoord. En kijk, ze gaan dus perfect passen volgende week in de week van de jaren 80 en 90 hier bij Land van Waas.
1: Waasland.

0: www.be.
1: 's Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 's Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda grijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
5: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
6: Jeroen Verkruijsen.

eerlijk zijn, ik zag zijn naam staan en dacht van, ah nee, toch niet weer Summer of 69. Zo'n plaat die ik eigenlijk niet af kan. Maar goed, ik ben gespaard gebleven, Bryan Adams, bij Land van Waas met Heat of the Night. Op jouw woensdagmiddag in Waasland werkt de soundtrack van je werkmiddag. Met nu Wigbert, lang geleden, de Ebbenhouten Blues bij Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fret worden.
5: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
6: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

En zometeen het antwoord op de vraag. In welk jaar is Amerika gesticht? Over drie hits en classics krijg jij het antwoord op die vraag in de slimste Waaslander. En uw vrienden Billy Joel op jouw woensdagmiddag. En The River of Dreams bij Waasland werkt...

0: voor altijd het kleine zusje van, maar niet minder muzikale, Janet Jackson. When I Think of You, op deze woensdagmiddag met het antwoord.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, gelinkt aan de voetbalactualiteit, het gastland van het WK, of toch een van de drie gastlanden voor het WK dat overmorgen begint. In welk jaar werd de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring getekend? Officieel document, maar in welk jaar? Zocht het jaar 1776. Het is toen gebeurd. Het oprichten van de VS. Vandaag geleid door een zekere D. Trump. Ja, ja.

Pale Fountains en Thank You. Het is tijd om eens een blik te werpen, tonk, op de wazenweerkaarten. Want die zijn nat voorlopig, maar er komt beterschap. Geduld is het codewoord. Vanmiddag regen bij 17 graden. En morgen ook nog regen bij een graad of 17. Ja, ja. Maar er komt beterschap. Vrijdag is droog bij 19 graden, maar grijs. Zaterdag 22 en zon.

0: Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zaterdag 13 juni is er de gezamenlijke start van de ticketverkoop van de Waasse cultuurhuizen Bever en Zwijndrecht, Lokeren, Sint-Gilliswaas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster voor het podiumseizoen 2026-2027. En ze nodigen met de Waasse burenbonus ook nog uit om over het muurtje te kijken naar het programma van de andere Waasse cultuurcentra. Alle info is te vinden op de webpagina's van al deze Waasse cultuurhuizen.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit is Radio Land van Waas.
2: Jeroen Verkruijsen.

0: Jason Derulo met One to One Me bij Land van Waas in Waasland werkt. Elke middag van de 1 naar 4 pak je eigenlijk elke dag mee doorheen de werkmiddag met de beste hits en classics. Je mag ze ook zelf uitkiezen. En straks ook nog deze hier. Now Forecast, Happy Days. Er komen er een paar dagen aan, hè, van die Happy Days.
1: Waasland, beste muziekmix.

Drum Theater bij Land van Waas met El Dorado. Het is bijna 4 uur. Zometeen mag Michiel Theron weer de achtertuin van de Waaslander openen. Nog snel het gras afrijden, bladeren opruimen. En dan komt hij langs met hits en classics en nieuws van bij ons uit die achtertuin. Dat is voor zometeen na het nieuws van 4 en na deze hele mooie om deze Waaslandwerk mee af te ronden. Van bij ons, de radio's en teardrops. Tot morgen. Something.

0: De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Waas.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Lighthouse Family. En zo werd je dan weer een niveautje hoger getild op deze woensdag. Dat was Lift It hier bij Land van Waas. Fijn dat u luistert. De achtertuin van de Waaslander tot 6 uur.

Olivia Rodrigo heeft een nieuwe plaat, heet The Cure. Vandaag is er het afscheid van Margriet Hermans. Dat was vanmiddag met heel wat bekende gezichten natuurlijk, waaronder Koen Krukke, Luc Appremont en natuurlijk ook dochter Céline, die daar een toespraakje heeft gehouden in de kerk. De afscheid van het icoon Margriet Hermans. Er wordt heel wat over verteld natuurlijk. Maar het was ook wel een grote madame in de showbiz. En vooral een heel vriendelijke dame. Dat onthouden we toch van haar. Straks Destiny's Child, de Spice Girls. Maar eerst Prince. Die begeeft zich naar het magische jaar 1999.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: This is a test of the emergency broadcast system.
4: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90, alleen op Radioland van Maas.
5: Dat kun je gewoon niet verantwoorden.

Spice Girls en Stop, toch wel een van de meest bekende meidengroepen uit de jaren 90. Spice Girls. Ze hebben ook een poging gedaan om een aantal keer opnieuw samen te komen en opnieuw op tournee te gaan, maar niet altijd met evenveel succes. Trouwens, je zal ze horen, en daar ben ik 100% zeker van, in de week van de jaren 80 en 90, dat we volgende week hier uitzenden. Vanaf maandag is dat het geval. Hier is Bobby Brown.

0: forever young.
1: Radio Land van Baas, regio nieuws.
2: De leerlingen van basisschool De Fontein in Sint-Niklaas verrassen hun papa's deze vaderdag met een toch wel zeer bijzonder cadeau. Samen met chef-kok Guy de Jonge van restaurant Nova uit Sint-Niklaas maakten ze hun eigen barbecue-saus. De chef, zelf oud-leerling van de school, keerde na meer dan 35 jaar terug om het recept te delen. Met eenvoudige ingrediënten zoals tomatenpuree, mosterdhoning en luikse stroop gingen de leerlingen aan de slag. Het recept krijgen ze ook mee naar huis, zodat de saus later opnieuw gemaakt kan worden. Temse heeft zijn toekomstplan tot 2050 voorgesteld. De gemeente wil nieuwe woningen vooral concentreren in het centrum en rond het station. Tegelijk moet de open ruimte beter beschermd worden. Extra bebouwing aan de rand van de dorpen wordt afgeremd, terwijl meer plaats komt voor groen, natuur en ontmoetingsplekken. Ook duurzame oplossingen zoals deelmobiliteit en warmtenetten krijgen een belangrijke rol. Volgens het gemeentebestuur moet Temse kunnen groeien zonder zijn eigen karakter te verliezen. SK Beveren moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Marink Redijk verlaat de club ondanks een bijzonder succesvol seizoen. Onder zijn leiding werd Beveren kampioen met maar liefst 21 punten voorsprong en bleef de ploeg ongeslagen in de competitie. Toch komt er geen vervolg aan de samenwerking. Redijk zegt niet overtuigd te zijn van de plannen die momenteel op tafel liggen. Daardoor moet SK Beveren amper een maand voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zoek naar een opvolger. De zesde editie van Great Gigs in the Park in Sint-Niklaas wordt de grootste ooit. Concertzaal De Casino verwacht meer dan 10.000 bezoekers verspreid over 16 avonden. De capaciteit stijgt naar 950 bezoekers per concert. Op het programma staan 31 artiesten, onder wie Mike D van de Beastie Boys, Raymond van 't Groenewoud en Turbo Negro. Het optreden van Mike D was al na anderhalf uur uitverkocht. Het festival loopt van 11 juni tot en met 5 juli en dat in het Casino Park.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Een echte Brit die elke dag zijn theetje met melk drinkt. Gilbert O'Sullivan was dat. En Get Down. Deze madame die komt uit de buurt van Parijs. Haar naam is Aya Nakamura. Een aantal jaar geleden een hit met Jaja.

Soms kan de tijd in het leven wel eens stilstaan. Door een of andere reden. Maar soms kan je ook wel eens ergens komen waarvan je zegt... Hier is de tijd blijven stilstaan. Bad English and Time stood still uit de 90s. Van de 90s naar de 80s. Bo, wo, wo, had toen een hit. Do You Wanna Hold Me?

Met alles erop en eraan, vooral die trompet op het einde. Bruno Mars, Risk It All, is meteen ook zijn nieuwe plaat hier in de achtertuin van de Waaslander. Op deze woensdagnamiddag. En dan nu terug naar de jaren 80 met deze hier. Ze waren met z'n vijven, ze heten ook Five Star. En Whenever You Ready was één van hun vele hits.

Whenever you're ready voor het nieuws van 5 uur, blijf gewoon hier. Je bent up-to-date straks hier bij ons. En dan deel 2 van de achtertuin van de Waaslanders. Maar eerst War on Drugs en Lucius. De komende 5 minuten kan je genieten van I Don't Live Here Anymore.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Queen of Pop. We zullen ze volgende week regelmatig wel eens horen. In onze week van de jaren 80 en 90 maandag beginnen we eraan. Dit was Who's That Girl? Ondertussen 5 uur geweest. Fijn dat je luistert naar Radio Land van Maas. Misschien zit je werkdag er pas op. Of misschien heb je helemaal niet gewerkt vandaag. Dat kan ook wel het verschil maken natuurlijk. En geniet je een beetje van een vrije woensdagmiddag. Dat mag. Robert Palmer is dit samen met UB40.

Daarnet nog Bella Kay, I love it, I love it. En misschien is ze ook wel fan van deze meneer hier. Bon Jovi, hij is ondertussen wat ouder geworden. En zijn stem wil niet altijd even goed mee. Zo gaat dat. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Howard Jones, Get to Know You Well. Zullen we eens een blikje werpen op het weer? Vanavond kunnen er buien vallen met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk meer zon, zondag wisselend bewolkt en iets warmer, bij temperaturen tot 22 graden. Alhoewel er gezegd was dat het 27 graden ging worden. Ondertussen zijn er al 5 graden af en tegen vrijdag misschien nog minder, je weet maar nooit.

0: Radio Land van Baas, Regio Nieuws.
1: De leerlingen van basisschool De Fontein in Sint-Niklaas verrassen hun papa's deze Vaderdag met een toch wel zeer bijzonder cadeau. Samen met chef-kok Guy de Jonge van restaurant Nova uit Sint-Niklaas maakten ze hun eigen barbecue-saus. De chef, zelf oud-leerling van de school, keerde na meer dan 35 jaar terug om het recept te delen. Met eenvoudige ingrediënten zoals tomatenpuree, mosterdhoning en luikse stroop gingen de leerlingen aan de slag. Het recept krijgen ze ook mee naar huis, zodat de saus later opnieuw gemaakt kan worden. Temse heeft zijn toekomstplan tot 2050 voorgesteld. De gemeente wil nieuwe woningen vooral concentreren in het centrum en rond het station. Tegelijk moet de open ruimte beter beschermd worden. Extra bebouwing aan de rand van de dorpen wordt afgeremd, terwijl meer plaats komt voor groen, natuur en ontmoetingsplekken. Ook duurzame oplossingen zoals deelmobiliteit en warmtenetten krijgen een belangrijke rol. Volgens het gemeentebestuur moet Temse kunnen groeien zonder zijn eigen karakter te verliezen. SK Bever moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Marink Redijk verlaat de club ondanks een bijzonder succesvol seizoen. Onder zijn leiding werd Bever kampioen met maar liefst 21 punten voorsprong en bleef de ploeg ongeslagen in de competitie. Toch komt er geen vervolg aan de samenwerking. Redijk zegt niet overtuigd te zijn van de plannen die momenteel op tafel liggen. Daardoor moet SK Bever amper een maand voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zoek naar een opvolger. De zesde editie van Great Gigs in the Park in Sint-Niklaas wordt de grootste ooit. Concertzaal De Casino verwacht meer dan 10.000 bezoekers verspreid over 16 avonden. De capaciteit stijgt naar 950 bezoekers per concert. Op het programma staan 31 artiesten, onder wie Mike D van de Beastie Boys, Raymond van het Groenewoud en Turbo Negro. Het optreden van Mike D was al na anderhalf uur uitverkocht. Het festival loopt van 11 juni tot en met 5 juli en dat in het Casinopark.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

de Australische band INXS en de New Sensation met Michael Hutchence in de hoofdrol. Een hele fijne middag. Dit is Land van Bazen nummer 1 in hits en classics. Met straks een hit uit 84, een banger. Kenny Loggins is onderweg met Footloose. Maar eerst 26 jaar geleden de tijd in. Ronan Keating had toen een hit. Life is a rollercoaster.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
2: Dat kun je gewoon niet fret worden.
3: Radioland van Maas. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossen streken en meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-3105. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet.
4: Land van Waas.
5: Sounds great.

een van de nieuwe platen die we hier draaien. De nieuwe Angel en Justice and What You Want op Land van Baas. Een hele fijne middag. Johan Waterschoot zometeen. Om 6 uur, hij heeft er zin in, vertelt hij me. En heeft weer een pak aan fijne platen uitgekozen om straks samen met hem een dinertje te nemen of even te bekomen van je drukke werkdag. Dit komt uit de jaren 70. Het is een pareltje van een plaat van een groot talent. Zijn naam Paul Simon. 50 Ways to Leave Your Lover. Mocht je plannen hebben, goed luisteren en schrijf alles maar op, hè.

2. Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. We hebben het nieuws om 6 uur. En dan veel plezier met After Dinner. Dit is Nena. Je kent ze van de 99 Luftballons. Ook dit was een hit van haar. Freizeigen.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan Waterschoot.

Een lekkere plaat. Motown, om dit uur te beginnen in After Dinner. Come See About Me van de Supremes. In 1964 bestond die uit Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard. En het geweldige duo, het schrijversduo van Motown, dat waren Holland en Dozier. Hè. Die schreven het nummer naar de nummer 1 van de hitparades in 1964. Straks nog meer lekkere platen uit de jaren 70, 80 en 90. Bedankt Michiel, nu de Pretenders en I'll Stand By You.

0: spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie maakt de mooiste muziek van het land? Op de radio, Radioland van Waas natuurlijk. De beste muziekmix van het Waasland, zeggen we dan. Mirrorman van The Human League. En zo dadelijk een one-hit wonder. Een madame die je niet vaak meer op de radio hoort. Zegt jullie de naam Berdien Steinberg jullie iets? In 83 gaat ze een rondje met Russo, Rondo Russo.
1: Land van Waas. After Dinner, one-hit wonder.

0: Wat een leuk intermezzo. Nou, hier aan tafel in After Dinner. Bertien Steinberg, geboren als Bertien Steunenberg. Het was een Nederlandse die heel goed met de dwarsfluit overweg kon in de jaren 80. Wat het zo speciaal maakte, wel, ze had eigenlijk van de Italiaanse componist Saverio Mercadante een stukje muziek opgenomen, maar wel gecomponeerd met popmuziek en synthesizers, waardoor het ritme helemaal aansloeg en het helemaal vooraan in de hitparade toch terecht kwam. Deze Rondo Rosso. Zo dadelijk gaan we kusjes uitdelen. Seal, Kiss from a Rose.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
5: Dat kun je gewoon niet fruit worden.
6: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: In de jaren 90 hebben ze heel wat iets gemaakt. Seal, deze Kiss from a Rose, wel, dat zijn lekkere kussen die richting mijn vriendin gaan. Voor Monique Heining, die vandaag jarig is. Bij deze de kusjes overgemaakt. Straks hebben we een duo van artiest. De Fat Larry's Band scoorde ook in de jaren 80. Act Like You Know en Zoom 2 voor de prijs van 1.
1: Duo van artiest.

0: beetje zoeter klinkend. Deze Zoom van Fat Larry's Band uit 82. En daarvoor, een jaartje later, Act Like You Know. Die Fat Larry's Band, dat was natuurlijk zanger Fat Larry James. In de jaren 70 stond hij ook bekend voor zo'n typische Philadelphia sound. Maar hij combineerde dat met funk en soul en disco ritmes. Ja, dat het een lust was om op te gaan dansen. Zo dadelijk gaan we nog even kikkercool zijn bij Jasmin.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: tweede helft van de jaren 80 met Fleetwood Mac en Big Love. Daarvoor gingen we even te raden bij de kikker Cool van Jasmin. Drie gaan zo dadelijk de mix in. High Steppen, Hip Dressed and Fella. Natuurlijk de sound van Barry White uit 81. We blijven nog even in diezelfde buurt met Rick James in 85. Deze glow. En als je die gloed van disco helemaal te pakken hebt, dan klinkt het criticized als Alexander O'Neill. Drie in de mix.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: Het werd er toch zalige muziek gemaakt in de jaren 80. Als je daarvan houdt, en ook van de 90's, dan zit je goed ook volgende week. Want we doen een hele week lang, 7 dagen lang, muziek uit de jaren 80 en 90. Vanaf maandag op jouw Radioland van Waals. Ik ga het jullie wensen, mijn lieve vrienden. Als jullie van tafel gaan lopen, kom dan morgen zeker terug. Na Michiel, vanaf 6 uur voor een nieuwe after dinner. Dan gaan we nog even de stress van een werkweek, van een werkdag, even vergeten. Met die hele fijne platen uit de 70, 80 en 90er jaren. Nu nog Texas in Our Lifetime. Tot morgen.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet
5: fruit waren. Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
6: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
7: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
6: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
7: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
5: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's Vink twice.
9: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.
9: Dit is Punch.

0: Entertainment puur zang, dat was het zonder enige twijfel waar ze bij Paul Weller en Jim Jam voor tekenden destijds in 1980. Puur en vooral pittig gekruid entertainment, dat is waar wij hier opnieuw mee gaan uitpakken tot een uur of negen. Zo gaan we bijvoorbeeld ook vanavond weer op weg naar een uitgelezen bijna vergeten ethisch parel tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Naar een uniek rockmonument straks rond 8:15. Naar een exclusieve New Wave Club Classic rond 8:40. En last but not least natuurlijk ook weer naar wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. Ook de WK-koord sluipt er trouwens zo stilaan ook bij ons in. En dat hebben we dan zo dadelijk vooral te danken aan Sylvie Kreuz en Romeo Elvis, die het heilige gras blijkbaar al op voorhand willen komen kussen. Dan Auerbach en Patrick Carney van de Black Keys lijken straks trouwens ook wel last te gaan hebben van wat koorts. Maar die is dan wel van een heel ander allooi dan die van onze landgenoten.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

was. Het gekibbel tussen de broertjes Mile van de Sparks gaat hier straks niet alleen overruled en zelfs gecanceld worden door Tom Smith en zijn editors. Er zijn zometeen namelijk ook al deze vrolijke Fransen van Dance to Trance die hun power of American natives nog eens voluit in de strijd willen komen gooien.

0: Lose My Breath. Het tekort aan adem bij de dames van Destiny's Child zou er eens heel veel te maken kunnen hebben met onze eerste fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond. Het zijn namelijk frontman Rick Bontink en zijn syndicaatse vrienden van Lightspeed die van onze tijdelijke afwezigheid geprofiteerd hebben om met de release te komen van een opvolger van hun nieuwe lichtingssingle All Fine For Me. En dat die dus eigenlijk wel meer dan adembenemend mag genoemd worden, zal je zo meteen allicht wel merken. Bontink en Co. ontbinden hun duivels namelijk vanaf het eerste moment. Hier zijn ze, die van Lightspeed, met Once.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknamdorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-3105. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet.

0: De Willy en Big Two van The Opposites. Ging het licht hier daarnet nog uit. Maar wat ons betreft mag het ook gelijk weer aan voor een toch wel iets wat speciale, bijna vergeten etensparend.
1: De bijna vergeten tachtiger.
0: Deze keer is het er namelijk letterlijk een die in geen jaar meer op de radio geweest is. Het nummer Forbidden Colors werd destijds in 1983 geprepareerd door de Britse singer-songwriter David Sylvian van de groep Japan en door de Japanse componist Ryuichi Sakamoto voor de soundtrack bij de film Merry Christmas, Mr. Lawrence. Een film die gaat over Britse, Australische en Nederlandse krijgsgevangenen in een Japans kamp op Java, met onder meer ook David Bowie in een van de rollen. Hier zijn ze nog eens, David Sylvian en Ryuichi Sakamoto, met het intrigerende Forbidden Colors.

0: Dit is Radio Land van Waas.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: That's when I reach for my revolver. Richard Melville Hall van Moby, die zijn revolver gelijk trekt voor een hap nieuwe muzikale oogst. Met Jan Paternoster en zijn spitsbroeders van de Black Box Revelation zullen ze het graag horen. Want dat betekent meteen ook dat de heren indruk weten te maken met hun nieuwe single. Paternoster en co. zeggen het dan ook meteen onomwonden, that every time they wake up, they will be a bit faster, a bit stronger. Maar oordeel vooral zelf, zou ik zo zeggen. Hier zijn ze, de jongens van de Black Box Revelation, met Stronger.
1: De nieuwe muzikale oogst.

Stronger. Je kan het Jan Paternoster en zijn Black Box Revelation allicht ook zien worden op 19 juni in de N9 in Eeklo. En op 16 juli tijdens Rock Herk Encore. Ondertussen lijken ook Joachim Liebens en zijn Hontitude hier straks allesbehalve vergeten te willen worden in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 8 uur. En misschien hebben ze daarbij deze Ricky Wilson en zijn Kaiser Chiefs ook wel de ideale manier voor gevonden om dat ook probleemloos klaar te spelen. Wat zou je bijvoorbeeld denken van de

0: Brunch. Elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Brunch.
1: Ignore me.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd, de grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
5: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
6: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.
7: Dit is Punch.

0: Love Games, zoals die van de heren van Schmutz. Of die hier straks ook gespeeld gaan worden door ons alweer stevig uit de kleiten gewassen Rock Monument, door onze ronkende New Wave Club Classic, of door onze twee nog resterende fijne happen nieuwe muzikale oogst, durf ik eigenlijk niet te voorspellen. De kans dat dat zo dadelijk al onmiddellijk gebeurt, is trouwens misschien nog wel wat groter als de Kings of Leon straks nog eens aan zet zijn, of als de Nederlandse Stien de Nollander en onze Max Colomy van Oscar and the Wolf onze Punch Arena zometeen safe and sound betreden.
1: Dit is Punch, jouw pittige muzikale cocktail op woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg.

0: On Call, de broertjes Followell van de Kings of Leon waren het al in 2007. En bij de makers van ons rockmonument van deze week hadden ze het zo dadelijk ook graag willen zijn, blijkbaar.
1: Het rockmonument van de week.
0: Bij de Pinken zijn ze in ieder geval, als het erop aankomt, dat stelletje punkrockers uit New York dat er ook anno 2026 nog altijd in slaagt om als dusdanig voor de nodige inspiratie te zorgen. Inspireren deden ze trouwens ook al in februari 1976 met hun toen door drummer Tommy en bassist Didi geregisseerd Blitzkrieg Bop Offensief. Hier zijn ze nog eens, de broertjes die eigenlijk geen echte broers in de ware zin van het woord waren. De Ramones dus, met hun Blitzkrieg Bob. Hey ho, let's go.

Die Blitzkrieg Bob van de Ramones. Eigenlijk ben ik wel benieuwd wat Dave Grohl en zijn Foo Fighters er straks van zullen denken van achter dat 2026-venster van hen. Voor een ongezouten mening kunnen we trouwens zo dadelijk ook al onmiddellijk wel terecht bij deze Beck Hansen. Voor hem is en was al dat Blitzkrieg Bob gedoe niet meer of niet minder dan pure etervervuiling. The new pollution dus, als het ware.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Maas. Punch, elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Punch.

0: This is what it feels like. Ik denk dat wij met onze volgende fijne hap nieuwe muzikale oogst misschien wel eens de ideale remedie achter de hand zouden kunnen hebben om dat klote gevoel bij Armin van Buuren en Trevor Guthrie als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. Zanger-gitarist Rivers Cuomo en zijn vrienden van Weezer zijn namelijk nog eens in de pen geklommen voor een alweer tweede voorloper voor hun nog te verschijnen nieuwe album dat op 21 augustus zou moeten gaan verschijnen. Op de nieuwe single wordt Cuomo trouwens meesterlijk bijgestaan door Wednesday-frontvrouw Carly Hartsman. Hier zijn ze, de jongens van Weezer, met We Might As Well Be Strangers.
1: De nieuwe muzikale oogst

0: dat Ryan Teasdale en Hester Chambers van het damesduo Wet Leg regelmatig last hebben van een wet dream, is ondertussen zowat een publiek geheim geworden, maar of een en ander vanavond ook te maken zou kunnen hebben met onze New Wave Club Classic, is voorlopig nog even wat je noemt koffiedik kijken.
1: De New Wave Club Classic.
0: Wat in ieder geval zeker is, is dat onze New Wave Club Classic van vanavond destijds voor de nodige controverse gezorgd heeft. Zo werd het nummer bijvoorbeeld verbannen van de BBC Radio. En ook de andere radiostations in de UK hadden er moeite mee. En veel had daarbij dan te maken met het uitdrukkelijk afschilderen van toenmalig president Ronald Reagan als een fascist god in motion. Je zou je dus meteen ook kunnen afvragen of er na al die tijd eigenlijk wel al veel veranderd is. Je hoeft alleen maar de namen aan te passen. Hier zijn ze in ieder geval, de jongens van Heaven 17 met We Don't Need That Fascist Groove Thang. Everybody move to move.

0: Clap van 50 Cent. Ik denk niet dat het daar is dat we onze ultieme fijne hap nieuwe muzikale oogst van vanavond gaan vinden. Daarvoor zullen we eerder in Beveren moeten zijn. Het Beveren van Catherine Smet en haar boezemvriendinnen van Blue Eye met name. Het is er trouwens een waarmee je ook onmiddellijk meer dan live gaat voelen. En dat is ook de bedoeling. Want het nummer gaat over hoe één persoon je opnieuw energie en levenslust kan laten krijgen. Hier zijn ze, de dames van Blue Eye, met Alive.
1: De nieuwe muzikale oogst

Live, springlevend. Zo ga je de dames van Blue Eye deze zomer ook kunnen zien op Pukkelpop op zondag 23 augustus, meer bepaald. Ondertussen gaan wij hier straks alweer de Wide Open Road naar de exit nemen. En we mogen dat vanavond doen in het gezelschap van de onderkoelde Cryogens van Muse. In dat van David McCoom en zijn Triffids. En zo dadelijk ook eerst al in het spoor van deze Tom Barman en zijn collega's van Deus. Maak er in ieder geval straks ook na 9 uur nog een mooie woensdagavond van. En wat mij betreft tot nu zaterdagmiddag om 12 uur. Of tot volgende week woensdagavond om 7 uur voor onze volgende punchafspraak. Die dan voor de gelegenheid volledig in het teken zal staan van de jaren 80 en 90. Tijdens onze week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fret worden.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's Vink twice.
9: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Vincent van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.